0: uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: regenachtig voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12:00 in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: I'm a fireball.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wanneer een iep besmet is met iepziekte, verwijderen we deze zo snel mogelijk. Zo voorkomen we dat andere iepen besmet raken en blijft de omgeving veilig. Zieke iepen kunnen namelijk takken verliezen. De kap van zieke iepen vindt plaats van mei tot en met september.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de Alkmaarse Nonnenweg richting Herugewaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 4:15 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. 1 rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse Ringweg flinke vertraging ontstond. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt tbs boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Herugewaard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. 2 tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. 1 van de 2 is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Fit, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En dat hebben we wel eens in het verleden over richting vuurwerk, oud en nieuw hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij, maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor het vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien en de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie inzetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja. En er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Die waren wel, maar het is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die en andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, ik denk aan hondenkatten, konijnen. Dat soort beestjes.
0: Ja. Ja, ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt. Voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met 2 dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel om, maar de ene is wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen. En binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn. Daar zit van sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een brokkenpilootje. Dus die heeft al 2 keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Ja, het kan een moeilijk gipsje, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan zeg maar 2 keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik of... kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in. Hè? Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè? Teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisette?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen spray. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten, ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals paarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is dat waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus bij de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behalve. Dus dat is heel fijn. Verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is dus ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou,
1: kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: Ja, en een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisettepraeger@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En Patrice Ooyonbeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en daar kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren hebt. Dus de proteïne is natuurlijk wel bekend. Maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je gewoon een half schepje bijvoorbeeld van liefde doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld ook heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Yeah. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLN, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weke delen, dus je tussenwervels, schijf en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, zoals bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. Dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè. Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben we zijn er nog meer hoor, maar dit is even paard. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zeggen dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voel net niet op een woord kan komen. Nou, zo'n vrok, zoals ze dat noemen, zo'n brainvork. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Ja. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje levenleg, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende... verschillende etappes in één te zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen? En wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij dan over hebben is een stuk leefstijl. Een stuk uitleg over supplementen. Maar ook meditaties. Uitleg over... energie, hoe je alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf, dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, omdat je stoort dan weer eigenlijk een balans. Dus dan maak je stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, in combinatie met verschillende oliën, kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk de leeftijd, de voeding. We hebben ook hele voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van nou, ik wil ermee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we voor een bod hebben. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus er zijn meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè?
0: Ja, zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat is achtergebleven kindje, roepen ze wel eens, hè?
1: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat het taboe er minder afgaat.
0: Ja.
1: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon anders in elkaar als een lijf.
0: Ja.
1: En ook in de hele medische zorg, in de hele molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Hè? Net als met het hart.
0: Ja.
1: En ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Dus nou ja. alles blijft constant in ontwikkeling.
0: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn. Ja. Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
1: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en het ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
0: Waar ze moeten beginnen ook.
1: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
0: dus ergens start maken.
1: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
0: Ja.
1: Maar als je het weet,
0: nee, dan
1: ben je er niet bewust van.
0: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open we weer vooruit. Hè?
1: Ja, zo is het.
0: Patrice,
1: ja.
0: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
1: Jij ook, Lisette, dankjewel.
0: Graag gedaan, doeg.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
5: Agents die werken, Agent 24.
6: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
7: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreek.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
3: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
4: Cristiano Ronaldo voor nummer 2.
2: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Contrafit, Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles, het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwemtebedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik, deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En je zei buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er, en ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden, ja, ik ben niet echt een lezer, ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen, alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk, ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend over hormonale gezondheid, hè, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. En ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang gezondig voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40-plus vrouwen, 35-plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60, die hebben echt moeten worstelen. En ja, dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja.
0: Ja. Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
1: ik zal je magazine toesturen, TZT.
0: Oh, nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye. Ja.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is hier dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op de Alkmaarse Nonnenweg richting Herugewaard waren dinsdagmiddag tijdens de avondspits kort na elkaar twee aanrijdingen waarbij 6 personenauto's waren betrokken. Rond 4:15 botsten eerst 4 auto's op elkaar. Kort daarna was er opnieuw een kopstaartbotsing met 2 personenauto's. Niemand raakte gewond, maar de auto's liepen wel flinke schade op. 1 rijstrook werd afgesloten, waardoor de Alkmaarse Ringweg flinke vertraging ontstond. De politie heeft hulp ingeroepen van het publiek bij de zoektocht naar een vermiste vrouw uit Egmond Binnen. De 48-jarige Heidi vertrok dinsdag aan het eind van de ochtend uit haar woonplaats. Mogelijk is ze onderweg op een witte fiets met zwarte fietstassen. Afimini maakte zich zorgen over haar welzijn. Heidi is ongeveer 1,70 meter lang, tenger, heeft een lichte huidskleur en kort licht blond haar. Wie haar ziet, mag de politie bellen. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Denise van den Berg uit Schorrol heeft haar derde Dan Karate behaald tijdens het landelijke Dan-graad-examens van de Karatebond Nederland in Koga-Zaan. Op haar 22e behoort ze daarmee toe tot een selecte groep karateka's in de regio die deze graad heeft bereikt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik me haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep heb je nu 50 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij knooppunt Zaandam nu 10 minuten oponthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207 10 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Nieuw-Vennep 50 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer, voor de Koentunnel 10 minuten oponthoud. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar, bij Bergen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse kaasmarkt dreigt vrijdag opnieuw last te krijgen van de hitte. Volgens de verwachting kan het op het Waagplein 35 graden worden. Woensdag besluit de gemeente of de kaasmarkt doorgaat. Mogelijk wordt gekozen voor een ingekort programma. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om de kaasdagens minder te belasten en minder kaas aan te voeren. Vorige week gold ook al een hitteplan ter bescherming van de kaasdragers, kazen en ook de bezoekers. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt tbs boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. De publicatie van het gemeentenieuws van Heilo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijkpoort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heilo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijkpoort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Lange Dijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heilo publiceert. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meest in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Radio 80, uitgaansagenda.
4: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen organiseert in de zomervakantie van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus zomerzwemlessen voor het A, B en C diploma. De lessen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdagochtend.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egel.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Delft en Nieuw-Vennep heb je nu 1 uur vertraging. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A44. Aan de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart liggen er glasplaten op de weg. 2 rijstroken zijn hier dicht en dat zorgt voor een kwartier op onthoud. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schol heb je 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk en die duurt ongeveer tot 11:45. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

hits aan de lopende band. Laat maar lopen! Die...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling in de tuinzaal van Museum Kranenburg. 9 kunstenaars toonden elke week een nieuw werk, geïnspireerd op een bekende persoon of een plek uit Bergen.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. The Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost op. Nog een paar bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep heb je 50 minuten oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Van de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer heb je nog 20 minuten oponthoud. De A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart zijn er glasplaten op de weg beland en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Dit kost je 20 minuten extra reistijd. En tot slot de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Schorrel heb je 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en het verkeer kan er via de parallelweg langs. En dit duurt tot 10:30. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse kaasmarkt dreigt vrijdag opnieuw last te krijgen van de hitte. Volgens de verwachting kan het op het Waagplein 35 graden worden. Woensdag besluit de gemeente of de kaasmarkt doorgaat. Mogelijk wordt gekozen voor een ingekort programma. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om de kaasdagers minder te belasten en minder kaas aan te voeren. Vorige week gold ook al een hitteplan ter bescherming van de kaasdragers, kazen en ook de bezoekers. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. De focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk is terug op zijn oude locatie tussen de Rijp en de Kogerpolderbrug. De camera controleert bestuurders op het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Vorig jaar werden daar ruim 1000 overtredingen geregistreerd. Ook langs de N242 bij Eruguard-Zuid staat weer een focusflitser. Voor bel of app achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. Twee tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. Een van de twee is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Lang geleden stond Simon ten Holtz 's avonds wel eens voor zijn bunker, waar hij toen woonde en werkte. Over de ringsloot van de Bergermeer heen te zwaaien naar zijn vriend op de Nesdijk, schrijver Adriaan Roland Holst. Donderdag 4 juni kon iedereen zien hoe de twee mannen elkaar weer in de ogen kijken, ook al zit er 30 meter tussen.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A9, Diemen richting Alkmaar, tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer heb je 10 minuten vertraging. En op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart ligt er glas op de weg. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 20 minuten extra reistijd. En op de N9, Alkmaar richting Den Helder, tussen de afrit Egmond en Schorrol 10 minuten vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden, de weg is dicht en verkeer kan er langs via de Parallelweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de weekenden van 20 en 21 juni en 27 en 28 juni exposeren Stella Burggraaf en Max Hover gezamenlijk in het zomerhuis van Sita en Max Hover in Egmond aan de Hoef. Het zomerhuis bevindt zich op het erf achter de boerderij van Sita en Max en biedt een prachtig uitzicht over de omliggende landschap.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
1: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep heb je nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein ligt glas op de weg bij Amsterdam Slotervaart. Door opruimwerkzaamheden zijn 2 rijstroken dicht en dit duurt naar verwachting tot 11:15. Reken hier op 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanwege de droogte en warme en zonnige weer geldt in heel Noord-Holland de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden. Dinsdagavond rukte de brandweer al uitgebreid uit nadat brand werd gemeld in een bos aan de Kranenburgerlaan in Bergen. Hier stond een houten bank in brand. Ook mensen die de natuur ingaan moeten extra oppassen met bijvoorbeeld roken en het achterlaten van glas. Dat als een brandglas kan werken. Open vuur is ook verboden. Aan de Van Trooswijklaan in Rugewaard is dinsdagavond een woning overvallen. Er werd aangebeld en toen een bewoner opendeed, drongen 3 overvallers binnen. Daarna gingen ze vandoor met een onbekende buit. De politie ging op zoek en hield 1 verdachte aan in het Park Rosarium, een kilometer verderop. Ook 2 andere mannen zijn kort na de overval ingerekend. De politie laat nog niets los over hun identiteit en wat er precies is gebeurd. De publicatie van het gemeentenieuws van Heiloo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijk Poort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heiloo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijk Poort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Lange Dijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heiloo publiceert. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke opvang van de Oekraïense ontheemden in Hotel Nassau aan het Wijkplein 4 in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2026 en wordt met een jaar verlengd. Met de mogelijkheid tot nogmaals een verlenging van 1 jaar.
2: Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar met name op de A10, de zuidkant van de Ring Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Slotervaart 4 kilometer en 10 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht, omdat er een lading glas moet worden opgeruimd van het wegdek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Flight Commander PRP.

12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mezzo-sopraan Jasmijn Koren en pianist Emma Verburgt geven op zaterdag 4 juli een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het programma omvat liederen uit opera, musical, kleinkunst en Franse chansons. Het concert vindt plaats aan de Duinweg 12 op de hoek met de Landweg. De avond begint om 8 uur 's avonds. De entree bedraagt €20, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via info@gekroondinblauw.nl. Meer informatie over de huiskamerconcerten staat op www.gekroondinblauw.nl.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende, Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
9: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie meldt dat de vermiste 48-jarige Heidi uit Egmond Binnen in goede gezondheid is teruggevonden. Heidi werd dinsdag als vermist opgegeven nadat ze aan het eind van de ochtend was vertrokken vanaf de Peperstraat. Haar familie maakte zich zorgen over haar welzijn, waarna de politie een oproep deed aan het publiek om uit te kijken naar de vrouw. Woensdagochtend kwam het verlossende bericht dat Heidi terecht is. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motor en een auto in Schorrel. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond op de Herenweg ter hoogte van het Jan van Schorrelpark. De slachtoffers zijn naar de eerste hulp door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de motor raakte beschadigd. Er lekte vloeistof uit de motor op het wegdek. De Herenweg was tijdelijk afgesloten voor veilige hulpverlening. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in de geschikte kliniek. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meest in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Door de aanhoudende warmte neemt de kans op blauwalg in sloten, vijvers, plassen en ander open water toe. Vooral in stilstaand of langzaam stromend water kunnen blauwalgen zich snel ontwikkelen, wat gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskamp.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorkum zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorkum worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer, zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op de plek waar vroeger de Adalberterskerk stond, krijgt een historisch glas in loodraam met de afbeelding van Sint Adalbert een nieuw thuis. De onthulling vindt plaats op donderdag 25 juni om 3 uur 's middags bij het nieuwe appartementengebouw Adalbertershoef.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat?
3: Huh?
2: Ik loop ook weer met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven.
6: De Donderdagdate.
5: Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A22 Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie meldt dat de vermiste 48-jarige Heidi uit Egmond Binnen in goede gezondheid is teruggevonden. Heidi werd dinsdag als vermist opgegeven nadat ze aan het eind van de ochtend was vertrokken vanaf de Peperstraat. Haar familie maakte zich zorgen over haar welzijn, waarna de politie een oproep deed aan het publiek om uit te kijken naar de vrouw. Woensdagochtend kwam het verlossende bericht dat Heidi terecht is. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motor en een auto in Schorrel. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond op de Herenweg ter hoogte van het Jan van Schorrelpark. De slachtoffers zijn na de eerste hulp door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de motor raakte beschadigd en lekte vloeistof uit de motor op het wegdek. De Herenweg was tijdelijk afgesloten voor veilige hulpverlening. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. Een zwaar ongeluk bij Sint Maartens Vlotbrug heeft dinsdagochtend voor volledige afsluiting van de N9 gezorgd. 2 tegenliggers en een auto en een bedrijfsbus kwamen met elkaar in botsing. 1 van de 2 is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De N9 werd voor langere tijd in beide richtingen afgesloten vanwege de hulpverlening en onderzoek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Agenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hier begon voor hen een weg zonder terugkeer. Dat waren de indringende openingswoorden van burgemeester Jaap Bont. Vorige week donderdag op de dag dat jaarlijks kamp Schorrel werd herdacht. 11 juni is die dag. Dan komen de vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit het hele land bijeen bij het monument naast de plek...

0: Q-music.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 10 minuten vertraging. Op de A22, Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost, 10 minuten oponthoud. En op de N208, Sassenheim richting Velsen, tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22, 40 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: OSB Teun de Jager heeft deze week een bijzondere mijlpaal gevierd. De school ontving de 200ste leerling. Een opvallende prestatie in de meest vergrijsde gemeente van Nederland. De groei van de leerlingenaantal en de waardering van ouders laten volgens directeur Marta van Alphen zien dat nog steeds meer gezinnen de school weten te vinden.
2: This is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N208, Sassenheim richting Velsen, heb je tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Vanwege de droogte en warme en zonnige weer geldt in heel Noord-Holland de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden. Dinsdagavond rukte de brandweer al uitgebreid uit nadat brand werd gemeld in een bos aan de Kranenburgerlaan in Berchem. Hier stond een houten bank in brand. Ook mensen die de natuur ingaan moeten extra oppassen met bijvoorbeeld roken en het achterlaten van glas. Dat als een brandglas kan werken. Open vuur is ook verboden. Aan de Van Trooswijklaan in Rugewaard is dinsdagavond een woning overvallen. Er werd aangebeld en toen een bewoner opendeed, drongen 3 overvallers binnen. Daarna gingen ze vandoor met een onbekende buit. De politie ging op zoek en hield 1 verdachte aan in het Park Rosarium, een kilometer verderop. Ook 2 andere mannen zijn kort na de overval ingerekend. De politie laat nog niets los over hun identiteit en wat er precies is gebeurd. Publicatie van het gemeentenieuws van Heilo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijkpoort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heilo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijkpoort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Lange Dijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heilo publiceert. 3 auto's en een bedrijfsbus die aan de Tjipke Visserweg in Bergen geparkeerd stonden, zijn maandagavond aangereden. De brokkenpiloot is doorgereden en de politie is nog naar hem of haar op zoek. De doorrijder liet een Volkswagen-embleem achter. Die komt vermoedelijk van een blauwe Volkswagen Up. De politie doet onderzoek. Meerdere omwonenden zouden deurbelcamera's hebben die de doorrijder mogelijk hebben vastgelegd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Herengewaard aan de Westdijk 2 in Herengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 12 juli organiseert de festivalorganisatie een bijzondere en volledig verzorgde middag voor senioren uit Egmonde. Zelfs aan vervoer, zoals een treintje, is gedacht. Met dit initiatief wil de organisatie juist een oplossing bieden voor wie het niet vanzelfsprekend is om evenementen te bezoeken.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn, tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boekhandel Thomas en Bibliotheek Bergen verwelkomen zondag 28 juni journalist, schrijver en presentator Twan Huis. De aanleiding voor dit bezoek is het verschijnen van zijn nieuwe boek Het Droompad.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie meldt dat de vermiste 48-jarige Heidi uit Egmond Binnen in goede gezondheid is teruggevonden. Heidi werd dinsdag als vermist opgegeven nadat ze aan het eind van de ochtend was vertrokken vanaf de Peperstraat. Haar familie maakte zich zorgen over haar welzijn, waarna de politie een oproep deed aan het publiek om uit te kijken naar de vrouw. Woensdagochtend kwam het verlossende bericht dat Heidi terecht is. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motor en een auto in Schorrel. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond op de Herenweg ter hoogte van het Jan van Schorrelpark. De slachtoffers zijn naar de eerste hulp door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de motor raakte beschadigd en lekte vloeistof uit de motor op het wegdek. De Herenweg was tijdelijk afgesloten voor veilige hulpverlening. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in de geschikte kliniek. De regionale dierenambulance heeft de laatste 2 weken veel opvallende meldingen gehad. Zo zijn in Oud-Karspel in 2 dagen tijd rond 25 dode ganzen gevonden op dezelfde plek. En in Alkmaar zijn 2 ratten bij het grofvuil gedumpt. De een had de andere opgegeten. In Noord-Schouwoude zijn bij elkaar 7 konijnen gedumpt, de meest in een kleine kooi. Het meest bizarre geval was in het zand. Daar lag een dode geit aan een steen in het water. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstenaarscentrum Bergen opent op zondag 5 juli de tentoonstelling Het Maaiveld in Huize Kranenburg. 76 deelnemers tonen het landschap in woord en beeld, in duo's en beeldende kunstenaars en dichters.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is, maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Horen Noord is de vertraging 20 minuten. Op de Ring van Amsterdam de A10 West voor de Koentunnel 5 minuten vertraging. En op de A10 Zuid is richting Amersfoort een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam West en Knoopend Amstel 5 kilometer file met ruim een half uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wanneer een iep besmet is met iepziekte, verwijderen we deze zo snel mogelijk. Zo voorkomen we dat andere iepen besmet raken en blijft de omgeving veilig. Zieke iepen kunnen namelijk takken verliezen. De kap van zieke iepen vindt plaats van mei tot en met september.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard. En blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat al 60 kilometer file. De langste file staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend Noord en Hoorn 20 minuten vertraging. Er is maar één rijstrook open. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 10 minuten. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Amersfoort. Tussen Amsterdam West en Knoopend Amstel ruim een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestervaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. Vanwege de droogte en warme en zonnige weer geldt in heel Noord-Holland de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden. Dinsdagavond rukte de brandweer al uitgebreid uit nadat brand werd gemeld in een bos aan de Kranenburgerlaan in Bergen. Hier stond een houten bank in brand. Ook mensen die de natuur ingaan moeten extra oppassen met bijvoorbeeld roken en het achterlaten van glas. Dat als een brandglas kan werken. Open vuur is ook verboden. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motor en een auto in Schorrel. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond op de Herenweg ter hoogte van het Jan van Skorrelpark. De slachtoffers zijn naar de eerste hulp door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de motor raakte beschadigd. Er lekte vloeistof uit de motor op het wegdek. De Herenweg was tijdelijk afgesloten voor veilige hulpverlening. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in een geschikte kliniek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Denise van den Berg uit Schorrel heeft haar derde Dan Karate behaald tijdens het landelijke Dan-graad-examens van de Karatebond Nederland in Koga-Zaan. Op haar 22e behoort ze daarmee toe tot een selecte groep karateka's in de regio die deze graad heeft bereikt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Blaricum 10 minuten vertraging. Er staat een bus met pech. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Schiphol een kwartier op onthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten op onthoud. En op de ring van Amsterdam voor Amsterdam Oud-Zuid 5 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Vanuit een gloeiend hete studio. Dit is de Good Afternoon Show. 24 juni van het jaar 2026. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten op deze zwoele zomermiddag. Nu met Sander. Dit is Homewrecker.

De Fugees en Ready or Not. Nou, we zijn er zeker klaar voor. We zweten ons hier wel even helemaal de pannen uit, maar dat maakt geen bal uit. We draaien lekker zomers muziek voor je, om jouw werkdag prettig af te sluiten. Zoals deze van Santana, samen met Rob Thomas.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

Brooklia. Speelde in menige serie toen de tijd, begon ook zingen. En dat deed ze allemaal in Australië. En dit werd een, ja, haar tweede hitje, Shiver, hier in Nederland. We gaan luisteren naar MK featuring Crystal. Hier is Dior.

0: 50 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11, live in concert.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt Diemen een kwartier oponthoud. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt De Hoek een kwartier vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De A4 verderop richting Amsterdam voor knooppunt de Diepenmeer een kwartier oponthoud. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is een ongeluk gebeurd tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart. Een half uur extra reistijd. Twee rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestervaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. De Alkmaarse VVD heeft vragen gesteld over een geldautomaat aan de Achterstraat. Daar is sinds kort weer een automaat aanwezig. In de straat ging eerder een geldautomaat verloren door een plofkraak. Naar aanleiding daarvan zei het college van Alkmaar toen voorzichtig te zijn met het gunnen van automaten op plekken waar eerder een plofkraak is geweest. De VVD wil weten waarom het college nu toch voor een automaat in de Achterstraat kiest. Aan de Van Trooswijklaan in Heerhugowaard is dinsdagavond een woning overvallen. Er werd aangebeld en toen een bewoner opendeed, drongen drie overvallers binnen. Daarna gingen ze vandoor met een onbekende buit. De politie ging op zoek en hield één verdachte aan in het park Rosarium, een kilometer verderop. Ook twee andere mannen zijn kort na de overval ingerekend. De politie laat nog niets los over hun identiteit en wat er precies is gebeurd. De publicatie van het gemeentenieuws van Heiloo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijkpoort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heiloo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijkpoort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Langedijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heiloo publiceert. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Sekela en Don't Go Lose It Babe. Om de temperaturen nog meer omhoog te douwen hier bij Radio 80. Lekkere zomerse muziek. We gaan nu luisteren naar Ilse de Lange. Hier is The Hurricane in The Good Afternoon Show bij Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen organiseert in de zomervakantie van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus zomerzwemlessen voor het A, B en C diploma. De lessen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdagochtend.

Jackson en The Midnight Sun hier bij Radio 80. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Laat je radio alsjeblieft aanstaan, want hier komen die mooie zomerhits voorbij. Zoals deze van de Duitse band Fool's Garden. Hier is The Lemon Tree.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 60 kilometer file. De langste files staan op de A4, daarna richting Amsterdam. Dus ik knoop het Burgerveen en knoop het de Hoek, een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen Stadshart, 20 minuten oponthoud. Op de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Bosch en Lommer en knoop het Amstel, een kwartier. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg voor Boestelingen-Lieden, 20 minuten oponthoud. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom voor de aansluiting met de A4, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met Bart.

Een zomerhit uit lang vervlogen tijden uit de jaren 80. Jordan D. Silas en Voyage, Voyage. Misschien met het idee erachter dat je binnenkort lekker op vakantie gaat. Hier is Shakira en Sue.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling in de tuinzaal van Museum Kranenburg. 9 kunstenaars toonden elke week een nieuw werk, geïnspireerd op een bekende persoon of een plek uit Bergen.

0: 6:30, my dear.
1: Chris Cross Amsterdam samen met The Boy Next Door en je hoorde Whenever, Wherever, tenminste hun versie daarvan. We gaan nu luisteren naar Los Del Rio. Hier is de Macarena, maar dan de 1993 single version.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog 50 kilometer file. De files worden langzaam wat korter. De langste staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort van Muidenberg, 10 minuten oponthoud. De Ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en knooppunt Amstel, 10 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn voor Schiphol Oost, een kwartier vertraging. De N205 Nieuw-Vennep richting Zwanenburg tussen de aansluiting met de N201 en Boesingeliede, een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De voormalige katholieke kerk aan het Hoornplein in Schermerhorn maakt plaats voor een appartementencomplex. Woningcorporatie Wooncompagnie heeft hiervoor overeenkomsten ondertekend met de ontwikkelaars. De kerk wordt nog deze maand gesloopt, waarna de bouw in de zomer kan starten. Met het project krijgt Schermerhorn er 21 betaalbare huurwoningen bij. In de nieuwbouw is nog wel iets van de oude kerk te herkennen. Vanwege de droogte en warme en zonnige weer geldt in heel Noord-Holland de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden. Dinsdagavond rukte de brandweer al uitgebreid uit nadat brand werd gemeld in een bos aan de Kranenburgerlaan in Bergen. Hier stond een houten bank in brand. Ook mensen die de natuur ingaan moeten extra oppassen met bijvoorbeeld roken en het achterlaten van glas. Dat als een brandglas kan werken. Open vuur is ook verboden. De politie meldt dat de vermiste 48-jarige Heidi uit Egmond Binnen in goede gezondheid is teruggevonden. Heidi werd dinsdag als vermist opgegeven nadat ze aan het eind van de ochtend was vertrokken vanaf de Peperstraat. Haar familie maakte zich zorgen over haar welzijn, waarna de politie een oproep deed aan het publiek om uit te kijken naar de vrouw. Woensdagochtend kwam het verlossende bericht dat Heidi terecht is. Jaarlijks hoeven ongeveer 13 Alkmaarse kinderen geen onderwijs te volgen vanwege de levens- of geloofsovertuiging van het gezin. Dat gaat veranderen door een uitspraak van de Hoge Raad over de leerplichtwet. Vrijstelling zal over 2 jaar veel minder snel worden gegund. De gemeente Alkmaar en onderwijspartners gaan gezinnen die afvallen helpen met het vinden van een passende school. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Amsterdams bandje, Sparko. Vooral in de jaren 80 scoorden ze vele hits. En dit was een klein hitje van hun toen de tijd. Dat was Groovy People. We gaan nu luisteren naar Maroon 5. Hier is Maps. I'm in

en Sam Say, hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 80. Toen was daar de eerste zomerhit van Whitney Houston. It is How Will I Know.

Miles Smith samen met Niall Horan. En ja, het is een goed advies, hè? Drive safe. Bedankt hier voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show. De programma van woensdagmiddag 26 juni 2026. Voor zometeen eet smakelijk. En blijf luisteren. Hier is Eagle Eye Cherry. Safe tonight.

0: Q-music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Muidenberg, 10 minuten vertraging. A4 daarna richting Amsterdam voor Schiphol, 10 minuten. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Amstel en Amsterdam Slotervaart, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. De N201 Hoofddorp richting Uithoorn tussen de aansluiting met de A4 en Schiphol Oost, 20 minuten oponthoud. De N201 Uithoorn richting Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muidenberg 5 minuten vertraging. A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 5 minuten. En op de A10 de ring van Amsterdam voor de Koentunnel 5 minuten oponthoud richting Den Haag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestervaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. Vanwege de droogte en warme en zonnige weer geldt in heel Noord-Holland de hoogste fase van alertheid voor natuurbranden. Dinsdagavond rukte de brandweer al uitgebreid uit nadat brand werd gemeld in een bos aan de Kranenburgerlaan in Bergen. Hier stond een houten bank in brand. Ook mensen die de natuur ingaan moeten extra oppassen met bijvoorbeeld roken en het achterlaten van glas. Dat als een brandglas kan werken. Open vuur is ook verboden. Twee mensen zijn gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motor en een auto in Schorrel. Het ongeluk gebeurde dinsdagavond op de Herenweg ter hoogte van het Jan van Skorrelpark. De slachtoffers zijn naar de eerste hulp door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de motor raakte beschadigd. Er lekte vloeistof uit de motor op het wegdek. De Herenweg was tijdelijk afgesloten voor veilige hulpverlening. De patiënt die ervan wordt verdacht vorig jaar in psychiatrische instelling Parnassia in Castricum een verpleegkundige te hebben aangerand, hangt TBS boven het hoofd. De 29-jarige man uit Purmerend viel anderhalve week later ook een medepatiënt aan die vast zat wegens pedofilie. Volgens justitie was hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar vanwege een psychose. Hij zit al bijna 11 maanden vast, maar wacht nog op een plek in de geschikte kliniek. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
2: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 1538 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. De motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestevaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. De Alkmaarse VVD heeft vragen gesteld over een geldautomaat aan de Achterstraat. Daar is sinds kort weer een automaat aanwezig. In de straat ging eerder een geldautomaat verloren door een plofkraak. Naar aanleiding daarvan zei het college van Alkmaar toen voorzichtig te zijn met het gunnen van automaten op plekken waar eerder een plofkraak is geweest. De VVD wil weten waarom het college nu toch voor een automaat in de Achterstraat kiest. Aan de Van Trooswijklaan in Heerhugowaard is dinsdagavond een woning overvallen. Er werd aangebeld en toen een bewoner opendeed, drongen 3 overvallers binnen. Daarna gingen ze vandoor met een onbekende buit. De politie ging op zoek en hield 1 verdachte aan in het Park Rosarium, een kilometer verderop. Ook 2 andere mannen zijn kort na de overval ingerekend. De politie laat nog niets los over hun identiteit en wat er precies is gebeurd. Publicatie van het gemeentenieuws van Heilo is volgens de rechtbank rechtmatig gegund aan Rodi Media. De verliezende partij Uitkijkpoort legt zich neer bij de uitspraak, maar dringt wel bij de gemeente Heilo aan op aanpassing van de aanbestedingscriteria. Uitkijkpoort vindt dat het niet alleen om geld moet gaan. Het bestuur wijst erop dat Rodi Media in Langedijk zit en relatief veel minder nieuws en advertenties uit Heilo publiceert. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Bergen. De organisatie zorgt voor alle materialen. Na de workshop is er deze middag ook een specifieke stilteplek ingericht voor mensen die in alle rust aan hun eigen project willen werken. De bijeenkomst vindt plaats van 2 tot 4 uur bij Stichting Welzijn Bergen aan de Binnenhof 9 in Bergen. Galerie de Kapberg opent op 28 juni de expositie Oorsprong. Met werk van 3 kunstenaars die elk op eigen wijze de relatie tussen beeld, ruimte en waarneming verkennen. Margie Kuiper, Fanny Mazur en Hanna Blom brengen schilderkunst en sculptuur samen in een expositie die draait om stilte, materiaal en verbeelding. De 3 kunstenaars werken vanuit verschillende invalshoeken, maar delen een gerichtheid op het kijken zelf. Kuiper schildert verstilde landschappen waarin eenvoud centraal staat. Door steeds meer weg te laten, maakt zij ruimte voor sfeer, herinnering en verbeelding. Haar werk nodigt uit om langzaam te kijken en steeds opnieuw iets te ontdekken. Fanny maakt schilderijen die bewegen tussen abstractie en herkenning. Reizen naar onder meer Azië en het Midden-Oosten vormen een belangrijke bron van inspiratie. In gelaagde verf, tekens en structuren bouwt zij een beeldtaal die verwondering oproept. Hanna Blom werkt met materialen zoals oud ijzer en maakt sculpturen die functioneren als ruimtelijke constructies of als tekeningen in de ruimte. Roest, lasnaalden en sporen van tijd blijven zichtbaar en worden onderdeel van het werk. Haar beelden bewegen tussen fragiliteit en kracht. De expositie is te zien vanaf 26 juni tot en met 9 augustus in Galerie de Kapberg, Slotweg 17 in Egmond aan de Hoef.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Lisa's dansschool brengt This Is How We Do It naar Theater De Beun in Haarlo. 27 juni zijn er dan 2 middagvoorstellingen van de dansshow te zien. In deze energieke show laten de leerlingen zien waar zij het hele jaar hard aan gewerkt hebben. Diverse dansstijlen wisselen elkaar af in verschillende choreografieën.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
4: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
3: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Andrea, het was eigenlijk een beetje een Italiaans studio en Italo disco project dat halverwege de jaren 80 internationaal succes behaalde. En dit was een beetje een one-hit wonder in Nederland, zullen we maar zeggen. Door de plaat I'm a Lover, welkom terug. Dit is het tweede uur van de woensdagavond show. Nog heel veel zomerse muziek om je een beetje af te koelen, want het is heel warm buiten. Maar wij gaan je verkoelen, dat komt helemaal goed. Ben nu...

Sophie B. Hawkins met Right Beside You. Ze deed naast zingen natuurlijk ook aan schilderen, deze dame. Hè? Ja, ze was een schilderes en ondanks dat ze een best wel moeilijke jeugd heeft gehad met mishandeling, heeft ze daarmee internationaal toch al een paar grote hits mee gehad. Ze zong er ook over haar misbruik, over seks. En dat is dus best wel een dingetje, zou ik zeggen. Hier is Maroon 5.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Tuner. In Tuner leidt een uitzonderlijk oor voor detail tot een onverwachte carrièrewending wanneer een jonge pianostemmer merkt dat zijn technische precisie hem ook in staat stelt kluizen te kraken. Waardoor hij verstikt raakt in een wereld waar morele grenzen vervagen en elke fout fataal kan zijn. Hij draait nog op donderdag 25 juni, morgen dus om 4 uur 's middags. In Filmhuis in Alkmaar draait de film Silent Rebellion. In Silent Rebellion ontdekt een jonge Zwitserse vrouw dat haar ogenschijnlijke vreedzame bergdorp Franse vluchtelingen actief buitensluit. Wanneer een persoonlijk trauma haar geloof in de gemeenschap onderhaalt, moet zij kiezen tussen stilte en verzet, met gevaar voor haar toekomst. Hij draait nog op donderdag 25 juni om 6:55 s'avonds in het Filmhuis in Alkmaar. Net zoals vrijdag 26 juni, ook op 6:55 s'avonds. Zaterdag 27 juni draait hij ook nog om 6:45 s'avonds. En zondag 28 juni draait hij om 2:30 s'middags.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op de N-terrein Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die de richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouwe Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op zich te melden. In Dijkenwaard is dinsdagavond het nieuwe college officieel geïnstalleerd. 5 van de 6 wethouders zijn nieuw. Alleen Niels Langendijk blijft aan als wethouder. Tijdens dezelfde vergadering werden ook 5 nieuwe raadsleden beëdigd om vrijgekomen zetels op te vullen. Oppositiepartij DOP was kritisch op het coalitieakkoord en noemde het een kinderavonturenboek vol ambities zonder duidelijke financiële keuzes. De coalitie verdedigt het akkoord. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestevaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
3: Gaan wij het weer nog even met je doornemen. Vanavond is het nog lang warm, met nog een groot gedeelte van de avond zomerse tot tropische temperaturen. Ook vannacht blijft de temperatuur op veel plaatsen nog ruim boven de 20 graden. Morgen en vrijdag is het wederom uitzonderlijk heet, met temperaturen van 30 tot maar liefst 39 graden. En in het weekend neemt de kans op onweersbuien dan toe en zal de hitte ietsjes afnemen. Na het weekend krijgen we licht wisselvallig zomerweer met normale temperaturen. Dus voor degenen die een beetje verkoeling willen, het komt er allemaal aan na het weekend.
4: Voor de kust en duinstreek.

Talk to me. We gaan terug in de tijd met Albert West. Deze man duikt in 1973 op als zanger van het Brabantse dartorkest. De Shuffles, dat dansorkest nog, weet je wel.

altijd een beetje denken aan die boekenserie, hè? Jerome Lewis Stilton, ja, ik weet niet, dat was met een muis. Ik weet het niet helemaal meer, maar daar staat me nog wel iets van bij. Maar goed, dat komt alleen maar door het naam van het plaatje van Shepard. We gaan zo meteen de uitgaansagenda nog met je doornemen in het theaternieuws.

IVN Noord-Kennemerland organiseert op zondag 28 juni een strandexpeditie in Kamperduin. Bezoekers ontdekken tussen 11 uur en 1 uur wat de zee achterlaat op het strand. De expositie start bij de strandopgang bij restaurant Struin. Onder leiding van expeditieleiders lopen deelnemers over het strand en gaan op zoek naar bijzondere vondsten. Op het strand is meer te vinden dan op het eerste gezicht lijkt. Deelnemers gaan op zoek naar verschillende soorten schelpen, krabbetjes, eikapsels van roggen en haaien en allerlei soorten wier. Sommige schelpen op het

0: schrijvende en dichtende Alkmaarse jongeren. Zij traden afgelopen januari samen op de Poetry Jam in Podium Victory en later ook in de bibliotheek van Alkmaar. De kracht van creativiteit staat centraal in het werk van Henk Aartsma, die als beeldend therapeut bij de dienst Justituele Inrichtingen in West-Zaan werkt. Hij komt vertellen wat creativiteit doet met mensen in de gevangenis. Elise van der Molen komt deze avond weer voordragen uit haar omvangrijke werk van gedichten en korte verhalen, waarin ze met humor en inzicht haar eigen ervaringen beschrijft. Een veelzijdige woordkunstenaar is Joost van Kersbergen. Hij werkt op het snijvlak van hip-hop, woordkunst en educatie. Speelde op de Oerol, is coach bij Poeter Circle en doet nog veel meer. Hij laat het meebeleven. En dan is er na de pauze weer het open podium waar iedereen zich, ook op de avond zelf, kan aanmelden. Rob Valkenburg brengt Nederlandstalige liedjes, waarbij hij zelf liedjes begeleidt op de gitaar. Lydia Mentink zorgt van achter de piano of met de gitaar voor verschillende populaire meezingers. De avond is van 8 uur tot 10 uur 's avonds en de inloop is vanaf 7:30 's avonds.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Om 27 en 28 juni kijken en luisteren naar Balletschool Attitude en het Schagens Harmonie in Theater De Vest. Dan brengen zij een ode aan Trijn Rembrandt en andere belangrijke vrouwen uit Alkmaar. Trijn Rembrandt staat bekend als heldin van Alkmaar. Als 16-jarig meisje viel zij op tijdens het beleg van Alkmaar in 1573... omdat zij van de vrouwen de meeste moed vertoonde in het helpen verdedigen van de stad.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boekhandel Thomas en Bibliotheek Bergen verwelkomen zondag 28 juni journalist, schrijver en presentator Twan Huis. De aanleiding voor dit bezoek is het verschijnen van zijn nieuwe boek Het Droompad.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Op de N-terrein Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die de richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man... die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen. Het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met de kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kwik ruim boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. De voormalige katholieke kerk aan het Hoornplein in Schermerhorn maakt plaats voor een appartementencomplex. Woningcorporatie Wooncompagnie heeft hiervoor overeenkomsten ondertekend met ontwikkelaars. De kerk wordt nog deze maand gesloopt, waarna de bouw in de zomer kan starten. Met het project krijgt Schermerhorn er 21 betaalbare huurwoningen bij. In de nieuwbouw is nog wel iets van de oude kerk te herkennen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: in de zetfactuur uit Marlies Geldhoven. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt.
0: Ja, wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: dat klopt. In de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje. Maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad. En dat gaat hartstikke leuk. Ja? Dus dat hangt op verschillende plekken in het land. In galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat we elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine...

0: fantastische locatie met prachtige glas in loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
1: Ja.
0: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
1: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
0: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
1: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
0: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En dit jaar probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
1: Ja, zeker. Is het een beetje een kleurentrend?
0: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
1: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
0: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.
1: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
0: Ja, dat hopen we zeker.
1: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Heel veel succes. En we spreken elkaar, maar we zien elkaar.
0: Ja, dankjewel, hè.
1: Oké, graag gedaan.
0: Doei.

0: en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: ochtend voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Weekend Uitstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.